0: eerst wat doen aan de programmering. Te denken valt aan Kein Torringa.
1: Ja, het